overal ben je heel dicht bij mij. Alleen jij zucht mij 's avonds in slaap. Ik hoop

0: En dan nu in het kader van de Nederlandse bijdrage aan deze uitzending van Action 100 in Deins. Een klein gesprekje tussen Theo, Peter en ondergetekende over het thema verspilling in relatie tot het kerstgebeuren. We zullen eerst eens kijken wat Theo daarvan vindt. Theo?
1: Mijn eerste indruk van kerstmis, dan moet ik altijd denken aan verspilling van tijd.
0: Verspilling van tijd?
1: Ja, het is gewoon, je hebt een enorme tijdruimte.
2: Dieses Beispiel grenzüberschreitender Zusammenarbeit war nicht das einzige Highlight im Weihnachtsprogramm 1977 der Aktion 101. Der illegale Sender strahlte auch die Ergebnisse seiner Weihnachtsumfrage aus.

En nu komt ons laatste groetje. En dat is bestemd voor mevrouw Jansen uit de Heiveldstraat. Aangeboden door mevrouw Hermans. En mevrouw Hermans, die vroeg dan ook het plaatje Blue Bayou van Paola voor op te nemen. Ik zou zeggen, de vinger aan de knopjes, hier komt dan jullie gevraagd plaatje. En onze luisteraars willen wij bedanken voor de aandacht en voor het luisteren. En evenfalls onze Duitse vrienden, recht herzlichen dank voor eure schöne aanroepen.